0: Vandaag zie ik aan de kali Menno in Ayapua. We kunnen dat kort recht tussen de nijden duiden, want ze hebben beide allemaal topgeleefd en alles überwunden wat ze daar gemaakt hebben. Dat is Jacob en Maria Hibbert. Dankeschön, dat we dit hier maken durven. Kan ik eigenlijk vragen, woon Ella hier ongeveer bij het land?
1: Ik zie 65.
2: Net is aan zo'n haast.
0: Oké. Zo, dat je het aan die een beetje krijgt. Waar bent u opgewassen? Aan daar?
1: Ja, ik zie een paratodo opgewassen. Als bed 8 jaar en dan trak ik mijn ouderen een lichten aan. En daar zie ik dan bij de jugend opgewassen en op de schelde wonen.
0: En du bist krank gewesen. Wanneer fängt die Krankheit an oder wanneer weh, dass du

Dort wat eeuwig gebleven is van wat du amal weer, is zeer te bewonderen. Wilst dat zo'n schöne steed is, hadde de Rema door je proeft een kolonie op te stalen. En hadde door schien grote gebieden gebouwd als tempels. Aber die steed is vernicht worden en door is nicht naar amjegend met veel inwoner. Dat zegt dat de Syrianen worden den gevangen nemen, dat heet de Kir. Dort wie een provinz in de Assyrien amjegend. Ik erwähn dat hier bloos dat wie zele zeggen zijn, dat wie dit als werkelijkheid aannemen en niet dat het ergens zo wat is als bloos een geschicht. De steden die hier erwähnt zijn, waren werkelijke steden, zoals een op een landkort vinden wordt. Dit, mijn vriend, is werkelijkheid. En jo, sogar wenn wie een Bibel van den Himmel lezen, dan redt dort van wat dat een werkelijkheid is, zeg maar. Nu desaster vers in dat eerste kapitel in Amos. Zo zegt de Heer God, verdreie overtredingen en verfeier, waar ik niet wegdreie van de strofje in Gaza. Wil zij haar dat ganse volk, de gevangen genomen, zodat ze aan Noedem brengen kunnen. Wanneer van hij redt van drie of vier overtredingen, meint hij dat door een naaddeel kon vergebracht worden, en als je zegt, zei ik wanneer, dat overtredingskoffer weer nu val. Nu moest oordeel komen. Gaza weer in dat verliste land. En hij zegt dat hij wordt niet van eerstroof wegdreien, wil ze de ganse gevangenschaft weggenomen houden, den aan de Edomieter te overgeven. Dat je recht tegen de verliste weer dat ze hadden schloven gemaakt van de Israëlieten. Ze hadden een deel van de Israëlieten genomen en hadden de aan Edom en Feniziën verkocht als schloven. De Fenizianen waren je schaftsmannen. Die deden met alle hand handelen. En die hadden de schloven dan verkocht aan verschillende nationen door dat ganse land bij de grote zee. En God zei dat hij aan rechten wordt, wil zij dat gedaan had. Dat is interessant dat wat nu Gaza is in dat land, nog zo'n steed waar dat niet te weten is, wat of wer daar werkelijk is. De Israël-nation nu heeft veel trouble met die steed. Nu is daar een grote geschaft waar ze gasoline maken van eil. En van behouden hast, Ashdod, is de steed waar Simson, den jette tempel doorbrok na dem, dat de Philister hem hadden gevangen genomen. Nu de zevende en achte vers. Aber ik war in vier aanstekken tegen de Gaza wand, en dat wordt de Pauluste verbrennen. En ik war de Ashdod inwoner afschneden, en den die dat scepter held in Ashkelon, en ik war mijn hand tegen Ekron draaien, en de eeuwige van de Philister waren aankomen, zegt God, de Heer God. Dat zien je recht, hem op deze steden krijgt zo als de Heer zeed, dicht een profeet. Hij zei dat hij in vier schekken wordt op de Gaza wand, dat de Paulus te verbrennen wordt. In tweede tiende jaar, dat 18e kapitel, de 8e vers, staat het geschreven dat Hezekiah sloeg de Philister zo wit als bij Gaza en de ganse armeeën, van de wachter torm, wat de stad de weng rondom houd. Door een tweede tjenige jet dat dan wieder en vertelt hoe Hezekiah de ganse amjegend vernichtet deed. Amos zijn profetie wordt buchstäblich erfeld. Dat jef dan ook een master, voor hoe God profetischet en het toekunft erfellen wordt. En nu komen we naar de negende vers, en dit is dat je recht, jegen Feniziën. En dat je recht is niet bloos, wil ze met schloven handelde, en die kafte en verkafte. De Philister hadden die gevangen genomen, en verkafte die aan Feniziën, en die verkafte die in de verschiedenste steden in de wereld. Aber wat nog wichtiger wie dat ze den bund broeken, den ze met Israël hadden. De König Hiram, wie dem König doofd zijn persoonlijke vriend. En hij had een topje arbeid, sogar. Veel van wat doofd en Lothar Salomo brukte, toen boer in Jeruzalem, kwam van Feniziën, dat de König Hiram
verdooft Vazaria deed. Die stonden taub. Aber nu had Phoenician den Bund gebroken. Nu de negende vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vier, waar ik niet van Tyrus in de stroof wegdreie. Wil zij nemen dat ganse volk gevangen en brachten den naar Edom en deden niet den Bund van de broederschaft houden. God had zekerlijk kunt een deel meer overtredingen erwenen, aber hij deed bloos deze erwenen. Nu de tiende vers. Aber ik woon in vier op de wand en Tyrus schekken, dat de Pauluste verbrennen wordt. Eerst komen de Assyrianen jegen de stad Tyrus, aber die kunnen niet even den gewinnen. Daar is een vraag of de Chaldea en je Nebuchadnezzar even de stad gewinnen deden of niet. Wat schien passiert wie dat de stad weer dicht bij den zee gebouwd, en als Nebuchadnezzar doorhaan kwam, eer hij even de stad gewinnen kon, hadden de nieuwe stad gebouwd ongeveer een halve mil af van den Eva, zodat Nebuchadnezzar niet met zijn armee en den zee erin komen kunnen. Dan deed Nebuchadnezzar de oude stad gans vernichten. Ongeveer 250 jaar later kwam de griechische koning Alexander doorhaan en zag hoe de stad Tyrus zo welhabend weer. En nu wil hij doorhaan. En wil hij veel soldaten had, bracht hij dat doorgebroken van de oude stad Tyrus en bood een gang van Eva naar de stad en neemde aan. Dat deed Ezekiel zijn profetie ervallen, dat deed dat land kool schroppen worden en dat in den oceaan schmieten. Dat is krijg wat ze deden. En dan reed hij van dat gerechtje in Edom, wegen er raag evende jeest. De oorzaak verzoend is gewoonlijk niet, en de Edomieten werden nedisch, ewe er broeder Israël. Zeg maar, de Edomieten stonden van Esau, en die weer Jacob zijn broeder, bijt weer Isaac zijn zins.

Sy Hilde Friesen en de brood van ons leven van deel is uit Lukas 16, 24, woord het zegt. Abraham ober zegt, Zijn, denk daaraan, dat du dien goudet en dien leven je krijgen hast en Lazarus hem jeendel kreeg bij zit. Nu ober wat hij je treist en du hast dien kwol. De kwol waarvan dat hier reed, moet einfach wat zeer schrakelijk zijn. Dat is een stede waar de weide al menig nulloten wordt en dat vier niemals uitgaan wordt. Wanneer wij hier im leven nog weide al hebben, dan is immer de uitzicht dat het nog even gaan wordt. De weide al in deze stede van kool wordt over niemals abhören. Dat vier wordt voor alle eeuwigheid brennen. De schrijver Dante in een van zijn werken over deze stede schrift zo. Du, die durch deze der jijst, moet alle hopening buiten verder doorlopen. Dat ganz oogste wat einer zich verstellen kan, is einmal ganz ohne hopening zijn. Beständig en weideo zijn en weiten, dat het niemals abhören wordt, moet doch de oogste toestand zijn, dat einer zich jemals verstellen kan. Wenn seine vijf breider door eerst ook zijn, wordt de weideo bloß so viel oier zijn. Dan worden seine eigenen Schuldfeilungen durch die Breide ihre Beschuldigungen noch gerater sein. Seine Breide waren an Frauen, wo wir in Deutschland nur diese Städte leiden, trotz ganz und gut deine Schuld, dass wir verdammt sind. Wenn du irgendwas euer erst als physische Video, dann macht es seinen, sich in so eine furchtbare Städte aus dir treffen. Ivan Ellern und Tchenga sich in so eine Städte treffen. Wo schrecklich macht dort

Hello. Jore treidet ek aankype, en zag wel een kleine jong schreef zo luid als hij kon. Nee, ik wil dat niet. Ik en alle anderen kikten ons aan, tom zijn woord dat je schreef herkwam. Door op de vloer had de kleine zich aan je zat, en weer een kappig, en deed niks wat zijn mama aan zei. Ik dacht in mezelf, ik wou niemals mijn kind laten zo'n tonen, mank andere mensen. Ik heb geleerd, nicht niemals te zeggen. Een paar jaar later had ik een kind, wat ik niet immer in de controle had. Ik geloof dat zijn veel mamas wat zo'n dirk maken met kinderen, voor de schuld gaan. Ook, wanneer een kind niet in zijn sterke willen heeft, deed die kind manchmal wat gorstigheid. Een kleine kind leert zijn hostig. Hij proef niet uit en kan bald wat doen met ohne hulp van een grote mens. Hij kan zichzelf aantrekken, deren opmaken en zijn speeltig opriemen. Op jeder weg deed een kind zich hostig ontwikkelen. Zijn körper was storter. Je dollar zelfstandig een kind wordt, je dollar wordt hij zich uitdrukken. Een weg wo hij dat deed, als met reed. Met dat woord, nee. Dit vangt zo bij 18 maand, bij 2 jaar aan. En held aan, dat hij zo 3 jaar oud is. Joyce vertelt wo dat ging, als de eerste dochter aanvangt, nee, te zeggen. Zij weer zeggen bedoeld. Zij dacht, daar moest wat zeggen aardig zijn met optraken. Weer dat een grote troost, als zij een dag in het boek las, en Funk woordat zei dat dat nee zei, ganz normaal is en dat Ella. Kinderen worden met eenmaal aan dat zij ook kleine mensen zijn

En folk woordat zeid dat dat nee zaaie, gans normaal is en dat ella. Kinga worden met eenmaal aan dat zij ook kleine mensen zijn. Tredens, wat Emma du je zaagd has, dat dat durchvieren. Vierens, zie streng, opa woon nicht dal. Dat laatste, zij am gans klar en dietlich wat du meist. Maar zo'n denkje, dat een kleine kind has zeer weinig ervaring en weinig verständnis. Daarom dat met eifache weed klaar maken. Een van de beste wei voor ons wat te leren is der geschichte. Voor een kind is dat niet anders. Du kost een kind na eifache geschicht vertalen van wat du am leren wist. Hoffentlich bist du, mijn vriend, moutig. Du kennst dein Kind het beste. Bruk dein best het Verständnis. Wie en andere habe hier en door, vielleicht wat die helpen kan. Wie wünsche dir het beste.

0: ken jy aftrakje as Nazia grote verantwoording wat God aan sy geeft het. Ek doe eermaal ander vrouwen vir help. Ek sien dan immer dankbaar vir Golden Root, wou ek die kon op een christelijke weg aftrakje. Wanneer het zo wichtig is, dan weet ek van myself dat ek een goudet voorbeeld zijn moet.
1: Dort is krijg ze het as. En van woer krieg je ons voorbeeld? Laat me die Micha 6 vers 8 verlezen. Hij de haar heeft die weite geloten, wat goud is en wat de haar van die verlangt. Zijn om rechten, kam immer ware en lijf van dem anderen ab en blijf truertig, lijftoelig en deimütig voor God durch dat leven. Hier in diesem Vers habe ich drei Gedanken, wat ons ware helpen in goudet voorbeeld te zijn. Zijn om rechten, blijf truertig en lijftoelig en blijf deimütig voor God.
0: Ik weet de Bibel heeft dan zoveel te zeggen over wat we kunnen kunnen optrekken. Daar zijn mensen die hebben de waarheid in hun leven ongewand en die zijn ook een goudet bijspel voor ons. Hier is Joyce. Zij wil ons vandaag wat metdelen wat een man in de vroeg met 13 kinderen geschreven hebben.